0: de grootste prijs voor Monaco. De prestigieuze weekend van het hele jaar.
1: Welkom to Monaco.
0: Het is de koers die Jitva Pilot gewonnen wil. Was Antonelli Chopret voor zu Monte Carlo geschiedenis te schrijven. Beim grootste retour van de Formule 1 aan Europa. Die ganz action zu Monaco. De weekend.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Live op RTL 2 en RTL Play.
2: Monaco, baby!
0: An de Porsche Supercup met Litzebuer Pilot Chester Kiefer. Sonntag 20:12.
3: De Lauschstadt RTL Gold.